0: Ik moet naar Roma.
1: Sì, sì, Roma. Ah, jeans. Molto belli.
0: Oh, mi levis. Mooi dat hij mooi is.
1: Ah, i levis sono splendidi, li ho anch'io.
0: Ja, ja, jij hebt ook een levis met een lipje.
1: Sì, un levi con etichetta. Molto bene.
0: Ja, mooie been hoor, maar wel van mijn lipje afblijven.
2: Le.

0: sheer glamour crepes fit more snugly, smoothly than ordinary nylons. See them in Belito's Touch of Gold range at your nearest store. Belito.
1: Bruidsmode voor je moeder en bruid. Cocktail, confectie en een uitgebreide collectie bont bij de Vries en Lampie. Amsterdam, Kalverstraat 3 tot 5, Den Haag, Spuistraat 58 en Eindhoven, Demer 8. De Vries en Lampie, uw modehuis.